Bier. Mijn opa had vroeger een zender van een kilowatt. Als hij aan het praten was, had hij altijd wat. Met een te koop verzoekje van een citroen. Zei hij, te koop een citroen. Hallo.

0: Spandau Ballet, everybody. We got to fight for ourselves. Wat leuk is trouwens, René, misschien weet jij dat niet over Spandau Ballet. Is dat die jongens onlangs zijn veranderd van platenmaatschappij. Dat weet je vast wel. Maar dat ze er ieder toch echt wel rond een miljoen gulden aan over hebben gehouden. Dat overkomt met toch zeker 395.000 yen, mocht je daar wonen.
1: Ja, we maken vandaag het programma onder het motto van, ben je er al of ben je er nog?
0: Nou, wij zijn er eigenlijk, zijn we er eigenlijk wel? Ja, we zijn er wel. Het was al heel erg gezellig gisteravond, daarom zitten we nog een beetje te leuteren. Maar,
2: vanmorgen
0: wordt hier even geroepen. Je was er helemaal niet bij, dus je kan het niet weten. Inmiddels Heike Dubois ook aangekomen op het strand.
1: Nou, ga ik even heel moeilijk doen. Auch die Deutsch sprechende vrienden, herzlich willkommen bij Radio Monique. Les amis parlent français aussi, y los amigos hablar español también.
0: Ja, así.
1: Ik heb mijn best weer gedaan vandaag.
0: Nou, dat bedoel ik maar even. Toch vijf talen in dit programma. René de Leeuw en Adam Curry zijn bij, hoor. Phil Collins. Beetje last van stotteren. Wat heeft hij al jaren gehad. Een singeltje van hem heet Studio.
3: Wir bleiben noch in der Region am Mittelmeer, wenden uns aber nach Monaco. Dort waren häufiger kommerzielle Stationen mit internationalen Programmen zu hören. Auch deutschsprachige Stationen wie Radio Plus Monte Carlo gab es. Die folgende Aufnahme stammt vom 26. Juli 1989. Zu hören ist Riviera Radio. Die Station sendete vorwiegend in Englisch. Am Ende sind aber auch Ansagen in Italienisch und Deutsch zu hören.